Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel. In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. In Antwerpen-Noord opent VZW Fundament 2060 opnieuw de kelder van de Sint-Amanduskerk voor wie koelte zoekt tijdens deze warme dagen. De wijk telt weinig groen en is dicht bebouwd, waardoor de hitte er extra voelbaar is. Buurtbewoners kunnen er morgen en vrijdag terecht om af te koelen, te werken of te studeren. De voormalige wijnkelder heeft het hele jaar door een temperatuur van ongeveer 16 graden en biedt plaats aan een 50-tal mensen. Radio.

Vandaag en morgen is het buitengewoon warm en zonnig. In de namiddag kan het drukkend worden en is onweer niet uitgesloten. We halen zo'n 37 graden. Vrijdag wordt de warmste dag van deze hittegolf bij maximum 39 graden. Ook dan is er kans op onweer. Ook zaterdag nog broeierig warm, maar meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. Door de aanhoudende hitte breidt stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het Mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14 tot 19:30. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op druk. Dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden. In Antwerpen-Noord opent VZW Fundament 2060 opnieuw de kelder van de Sint-Amanduskerk voor wie koelte zoekt tijdens deze warme dagen. De wijk telt weinig groen en is dicht bebouwd, waardoor de hitte er extra voelbaar is. Buurtbewoners kunnen er morgen en vrijdag terecht om af te koelen, te werken of te studeren. De voormalige wijnkelder heeft het hele jaar door een temperatuur van ongeveer 16 graden en biedt plaats aan een 50-tal mensen.

0: Antwerpen leeft.
1: Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel. In Antwerpen-Noord opent VZW Fundament 2060 opnieuw de kelder van de Sint-Amanduskerk voor wie koelte zoekt tijdens deze warme dagen. De wijk telt weinig groen en is dicht bebouwd, waardoor de hitte er extra voelbaar is. Buurtbewoners kunnen er morgen en vrijdag terecht om af te koelen, te werken of te studeren. De voormalige wijnkelder heeft het hele jaar door een temperatuur van ongeveer 16 graden en biedt plaats aan een 50-tal mensen.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

Vandaag en morgen is het buitengewoon warm en zonnig. In de namiddag kan het drukkend worden en is onweer niet uitgesloten. We halen zo'n 37 graden. Vrijdag wordt de warmste dag van deze hittegolf bij maximum 39 graden. Ook dan is er kans op onweer. Ook zaterdag nog broeierig warm, maar meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende hitte breidt stad Antwerpen de openingsdagen van zwemdok aan het Mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14 tot 19:30. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op druk. Dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden. In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens lang uit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart. Terwijl de tuin in rust is, liggen er nog echte schatten klaar. Met name noten, in de herfst geoogst, maar de hele winter door te gebruiken. Walnoten, hazelnoten en kastanjes zitten namelijk vol gezonde vetten, eiwitten en smaak. Pure energiebommen dus voor koude dagen. Hoe gebruik je ze? Rooster noten kort in een droge pan of oven. Zo komen hun oliën vrij en worden ze ook intenser van smaak. Strooi ze over winterse salades, stoofpotten of desserts voor extra crunch. Heb je ook restjes? Maal ze fijn tot notenpasta of pesto. Zo haal je immers het maximale uit deze knapperige winterfavorieten.
2: Antwerpen leeft Radio Express.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 24 juni 2007. Op zondag 24 juni 2007 werd de Antwerpse politiebeurs afgesloten en die had bijna 2000 gegadigden getrokken. In het weekend kon je toen dus naar de jobbeurs en het open deurweekend van de lokale politie van Antwerpen in en rond de politietoren Oudaan. Zowat 350 dossiers werden aangemaakt voor mensen met interesse in een job als inspecteur of agent. Van hen tekenden enkele toen al rechtstreeks in als kandidaat. Het was de eerste maal dat de Antwerpse politie recruteerde via een dergelijke beurs. Niet iedereen zakte uiteraard toen af om zijn of haar droom, de politie te vervoegen, in vervulling te zien gaan. Vooral het mooie zicht over de stad vanuit de opengestelde politierefter op de 13e verdieping trok heel wat gegadigden. Woensdag 24 juni 2009. Op 24 juni 2009 gingen ze het binnenschip beginnen bergen dat een week ervoor gezonken was in de Antwerpse Rooiersluis. De sluis die momenteel volledig vernieuwd wordt. Door het gezonken schip was de sluis geblokkeerd en dat moest natuurlijk heel snel opgelost worden. Schepen bergen, dat was trouwens toen bandwerk. Op dezelfde dag dat het schip naar de bodem ging in de sluis, was er nog een schip gezonken in het vijfde havendok. Dat wrak gingen ze naar boven halen, zo gauw ze klaar waren in de Rooiersluis.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vandaag en morgen is het buitengewoon warm en zonnig. In de namiddag kan het drukkend worden en is onweer niet uitgesloten. We halen zo'n 37 graden. Vrijdag wordt de warmste dag van deze hittegolf bij maximum 39 graden. Ook dan is er kans op onweer. Ook zaterdag nog broeierig warm, maar meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen-Noord opent VZW Fundament 2060 opnieuw de kelder van de Sint-Amanduskerk voor wie koelte zoekt tijdens deze warme dagen. De wijk telt weinig groen en is dicht bebouwd, waardoor de hitte er extra voelbaar is. Buurtbewoners kunnen er morgen en vrijdag terecht om af te koelen, te werken of te studeren. De voormalige wijnkelder heeft het hele jaar door een temperatuur van ongeveer 16 graden en biedt plaats aan een 50-tal mensen. Stadshaven, dat 10 jaar geleden werd opgericht, beheert de historische dokken op het eilandje en de Scheldekaaien in Antwerpen en zette de voorbije jaren sterk in op orde, veiligheid en netheid. Verwaarloosde schepen verdwenen, het toezicht werd versterkt en ook de waterkwaliteit ging erop vooruit. Er kwam walstroom voor schepen en de jachthavens kregen opnieuw het internationale Blue Flag label. En er kwam een openluchtzwembad bij met het zwemdok aan het mas. Gisteren stelde Stadshaven ook een nieuw patrouillevaartuig voor. De hybride boot Pharus wordt ingeschakeld bij interventies en kan snel overschakelen van een elektrische naar een benzinemotor. Verder worden er dit jaar nog zo'n 1000 riviercruiseschepen verwacht en volgende maand is de stad opnieuw gastheer van de Tall Ships Races. Stadshaven wil de komende jaren blijven investeren in leven op en rond het water en de band tussen Antwerpen en de stroom versterken. In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen.

willen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vandaag en morgen is het buitengewoon warm en zonnig. In de namiddag kan het drukkend worden en is onweer niet uitgesloten. We halen zo'n 37 graden. Vrijdag wordt de warmste dag van deze hittegolf bij maximum 39 graden. Ook dan is er kans op onweer. Ook zaterdag nog broeierig warm, maar meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende hitte breidt stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het Mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14 tot 19:30. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op druk. Dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden. Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel. In Antwerpen-Noord opent VZW Fundament 2060 opnieuw de kelder van de Sint-Amanduskerk voor wie koelte zoekt tijdens deze warme dagen. De wijk telt weinig groen en is dicht bebouwd, waardoor de hitte er extra voelbaar is. Buurtbewoners kunnen er morgen en vrijdag terecht om af te koelen, te werken of te studeren. De voormalige wijnkelder heeft het hele jaar door een temperatuur van ongeveer 16 graden en biedt plaats aan een 50-tal mensen.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforteilei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 24 juni 2007. Op zondag 24 juni 2007 werd de Antwerpse politiebeurs afgesloten en die had bijna 2000 gegadigden getrokken. In het weekend kon je toen dus naar de jobbeurs en het open deurweekend van de lokale politie van Antwerpen in en rond de politietoren Oudaan. Zowat 350 dossiers werden aangemaakt voor mensen met interesse in een job als inspecteur of agent. Van hen tekenden enkele toen al rechtstreeks in als kandidaat. Het was de eerste maal dat de Antwerpse politie recruteerde via een dergelijke beurs. Niet iedereen zakte uiteraard toen af om zijn of haar droom, de politie te vervoegen, in vervulling te zien gaan. Vooral het mooie zicht over de stad vanuit de opengestelde politierefter op de 13e verdieping trok heel wat gegadigden. Woensdag 24 juni 2009. Op 24 juni 2009 gingen ze het binnenschip beginnen bergen dat een week ervoor gezonken was in de Antwerpse Rooiersluis. De sluis die momenteel volledig vernieuwd wordt. Door het gezonken schip was de sluis geblokkeerd en dat moest natuurlijk heel snel opgelost worden. Schepen bergen, dat was trouwens toen bandwerk. Op dezelfde dag dat het schip naar de bodem ging in de sluis, was er nog een schip gezonken in het vijfde havendok. Dat wrak gingen ze naar boven halen, zo gauw ze klaar waren in de Rooiersluis.

Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld terug.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De oorsprong van het nummer Gloria van Umberto Tozzi uit 1979 ligt in Italië, waar Tozzi samen met tekstschrijver Giancarlo Bigazzi een zwoele maar energieke ode aan de liefde schreef. De song verscheen op zijn gelijknamige album Gloria en mengde Italiaanse passie met een melodielijn die zelfs een stukje Beethoven citeert. Alsof de pophemel even een klassieke blik gunde. Umberto zelf was al in 1978 doorgebroken met Ti Amo, een liefdesliedje dat behalve in Italië ook een enorme hit werd in onder andere Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen en bij ons. En ook een jaartje later was het prijs, want Gloria werd een Europese hit. Laura Branigan maakte er later een totaal andere Engelstalige versie van, die in Amerika de tweede plaats bereikte. Dat leverde Umberto Tozzi zo nog heel wat extra royalties op. Toch heeft Tozzi's origineel iets wat Branigan's versie mist. Namelijk een losbandige, zomerse charme, alsof het nummer rechtstreeks uit een zwoele nacht in

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. ...1969 was het jaar dat de Nederlandse rockband The Golden Earrings de S uit hun naam lieten vallen. Ze gingen vanaf dat moment verder als The Golden Earring. Another 45 Miles was een liedje dat werd gezongen en gecomponeerd door gitarist George Kooijmans, ereburger van het dorpje Rijkevorsel in het noorden van Antwerpen. Een jaar geleden werd er aangekondigd dat hij leed aan de spierziekte ALS en dat het niet meer mogelijk was om nog op te treden. George, die een prominente plaats inneemt in de groep, is niet te vervangen en daarom werd beslist om vanaf 5 februari 2021 ermee op te houden. Maar hun liedjes blijven bekoren al sinds het prille begin van de jaren 60. Toch kwam de grote doorbraak pas met Raider Love in de 70s. Daarmee verwierven ze ook bekendheid in Amerika. Maar voordien hadden de Golden Earring ook al opgetreden in de USA. De song Another 45 Miles gaat dan ook over twee van die tournees. George zingt over een man die na een lange rit nog 45 mijlen moet afleggen. Dat is zo'n 72 kilometer om weer thuis te komen. Het onderweg zijn van het ene optreden naar het andere is een populair thema voor veel muzikanten en rockformaties. Het ging in de jaren 60 dan ook vaak gepaard met drugs, feestvieren en vrouwen versieren. Maar het liedje longt om terug thuis te komen bij het gezin. Another 45 Miles werd uitgebracht als single in 1969, maar stond niet op een album. Desondanks behaalde het een derde plaats in de hitparade in Nederland. Bij ons zou het succes van de groep pas beginnen een jaar later met Back Home. Maar voor we zover zijn, hebben we eerst nog 45 mijlen af te leggen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Oprecht.
1: Tot vanavond laat blijft het erg warm en vannacht daalt het kwik niet onder 22 graden. Het kan plaatselijk onweren. Morgen is het opnieuw tropisch bij 37 graden en veel zon. En vrijdag komen daar plaatselijk nog een paar graden bij. 39 is dan de maximumtemperatuur. In het weekend nog altijd heel warm, maar toch enkele graden minder en meer kans op regen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stadshaven, dat 10 jaar geleden werd opgericht, beheert de historische dokken op het eilandje en de Scheldekaaien in Antwerpen en zette de voorbije jaren sterk in op orde, veiligheid en netheid. Verwaarloosde schepen verdwenen, het toezicht werd versterkt en ook de waterkwaliteit ging erop vooruit. Er kwam walstroom voor schepen en de jachthavens kregen opnieuw het internationale Blue Flag label. En er kwam een openluchtzwembad bij met het zwemdok aan het mas. Gisteren stelde Stadshaven ook een nieuw patrouillevaartuig voor. De hybride boot Pharus wordt ingeschakeld bij interventies en kan snel overschakelen van een elektrische naar een benzinemotor. Verder worden er dit jaar nog zo'n 1000 riviercruiseschepen verwacht en volgende maand is de stad opnieuw gastheer van de Tall Ships Races. Stadshaven wil de komende jaren blijven investeren in leven op en rond het water en de band tussen Antwerpen en de stroom versterken. In Ekere groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. Door de aanhoudende hitte breidt Stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14:00 tot 19:30. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op drukke dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boularen geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 24 juni 2007. Op zondag 24 juni 2007 werd de Antwerpse politiebeurs afgesloten en die had bijna 2000 gegadigden getrokken. In het weekend kon je toen dus naar de jobbeurs en het open deurweekend van de lokale politie van Antwerpen in en rond de politietoren Oudaan. Zowat 350 dossiers werden aangemaakt voor mensen met interesse in een job als inspecteur of agent. Van hen tekenden enkele toen al rechtstreeks in als kandidaat. Het was de eerste maal dat de Antwerpse politie recruteerde via een dergelijke beurs. Niet iedereen zakte uiteraard toen af om zijn of haar droom, de politie te vervoegen, in vervulling te zien gaan. Vooral het mooie zicht over de stad vanuit de opengestelde politierefter op de 13e verdieping trok heel wat gegadigden. Woensdag 24 juni 2009. Op 24 juni 2009 gingen ze het binnenschip beginnen bergen dat een week ervoor gezonken was in de Antwerpse Rooiersluis. De sluis die momenteel volledig vernieuwd wordt. Door het gezonken schip was de sluis geblokkeerd en dat moest natuurlijk heel snel opgelost worden. Schepen bergen, dat was trouwens toen bandwerk. Op dezelfde dag dat het schip naar de bodem ging in de sluis, was er nog een schip gezonken in het vijfde havendok. Dat wrak gingen ze naar boven halen, zo gauw ze klaar waren in de Rooiersluis.

0: tot vanavond laat blijft het erg warm en vannacht daalt het kwik niet onder 22 graden. Het kan plaatselijk onweren. Morgen is het opnieuw tropisch bij 37 graden en veel zon. En vrijdag komen daar plaatselijk nog een paar graden bij. 39 is dan de maximumtemperatuur. In het weekend nog altijd heel warm, maar toch enkele graden minder en meer kans op regen. Radio Express.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren groeit de bezorgdheid over de toekomst van het Ekershof. Het bisdom Antwerpen wil de werking van het ontmoetingscentrum stopzetten vanwege renovatieverplichtingen, financiële uitdagingen en zorgen over de uitbating op lange termijn. Het parochiebestuur en het beheersteam zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het Ekershof financieel gezond, zijn er voldoende reserves voor toekomstige werken en blijft het gebouw een belangrijke ontmoetingsplaats voor verenigingen en parochiale activiteiten. Intussen werd een petitie opgestart die al meer dan 1000 handtekeningen verzamelde. Beide partijen gaan begin volgende week opnieuw rond de tafel zitten om te bekijken welke toekomst het Ekershof nog kan krijgen. Stadshaven, dat 10 jaar geleden werd opgericht, beheert de historische dokken op het eilandje en de Scheldekaaien in Antwerpen en zette de voorbije jaren sterk in op orde, veiligheid en netheid. Verwaarloosde schepen verdwenen, het toezicht werd versterkt en ook de waterkwaliteit ging erop vooruit. Er kwam walstroom voor schepen en de jachthavens kregen opnieuw het internationale Blue Flag label. En er kwam een openluchtzwembad bij met het zwemdok aan het mas. Gisteren stelde Stadshaven ook een nieuw patrouillevaartuig voor. De hybride boot Pharus wordt ingeschakeld bij interventies en kan snel overschakelen van een elektrische naar een benzinemotor. Verder worden er dit jaar nog zo'n 1000 riviercruiseschepen verwacht en volgende maand is de stad opnieuw gastheer van de Tall Ships Races. Stadshaven wil de komende jaren blijven investeren in leven op en rond het water en de band tussen Antwerpen en de stroom versterken. Door de aanhoudende hitte breidt Stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14:00 tot 19:30. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op drukke dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben u al vaak de bekende instrumentale gitaarhits uit de Golden 60s laten horen, van de Tornado's, de Shadows en de Ventures. Vandaag voegen we daar nog een topper aan toe. We serveren u de Sputniks, een Zweedse gitaarband die perfect in dat rijtje past. Hun grootste succes was Amapola, een melodie uit de jaren 20 van de Spaans-Amerikaanse componist Joseph Lacau.

hoorde daarnet de Spaanse tenor Miguel Fleta, die in 1925 de eerste vocale versie opnam. Het nummer werd daarna ontelbare keren gecoverd, maar het waren toch de Sputniks die er de grootste hit mee scoorden. In 1961 tekende ze een platencontract en volgde er internationale successen. Amapola stond in Zweden maar liefst 8 weken op nummer 1. Een jaar later namen ze drummer Jimmy Nicol aan. U kent hem misschien als de man die Ringo Starr verving tijdens de Beatles-tournee in Nederland, toen Ringo in het ziekenhuis lag voor een amandeloperatie. De Sputniks stonden ook bekend als sterke liveband. Ze traden vaak op in ruimtepakken en combineerden dat met een vernieuwende elektronische gitaarsound. Een spektakel om te zien. En daarom draaien we vandaag een van hun grootste hits. Hier zijn de Sputniks met Amapola.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Tot vanavond laat blijft het erg warm en vannacht daalt het kwik niet onder 22 graden. Het kan plaatselijk onweren. Morgen is het opnieuw tropisch bij 37 graden en veel zon. En vrijdag komen daar plaatselijk nog een paar graden bij. 39 is dan de maximumtemperatuur. In het weekend nog altijd heel warm, maar toch enkele graden minder en meer kans op regen.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforte-Lei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: beleefd.
1: Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Het aantal salmonella-besmettingen stijgt vaak door verkeerd bewaarde eieren. Salmonella kan zowel in het ei als op de schaal zitten. En daarom is een juiste bewaring essentieel. Bewaar dus eieren altijd in de koelkast bij ongeveer 4 graden. Dit vertraagt immers bacteriegroei en houdt je eitjes langer vers. Laat ze in het originele doosje om uitdroging te voorkomen en bewaar ze apart van ander voedsel voor optimale hygiëne. Zo geniet je veilig van je favoriete gerechten. Dat lachen gezond is, is zeker geen fabeltje. Want als we hardop lachen, wordt de productie van het stresshormoon cortisol geremd, waardoor spanningen verminderen. Tegelijkertijd worden gelukshormonen zoals endorfine en dopamine aangemaakt, die ervoor zorgen dat je je prettiger voelt en je helpen je weerstand te verbeteren. Tijdens het lachen gebruik je ook veel spieren. In het gezicht in totaal maar liefst 15, maar ook de spieren in je buik en middenrif worden in werking gezet. Als je 10 minuten lacht, verbrand je zelfs zo'n 50 calorietjes. Meer dan een leuke workout dus.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op 27 en 28 juni wordt het Te Boelaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boelaren geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tot vanavond laat blijft het erg warm en vannacht daalt het kwik niet onder 22 graden. Het kan plaatselijk onweren. Morgen is het opnieuw tropisch bij 37 graden en veel zon. En vrijdag komen daar plaatselijk nog een paar graden bij. 39 is dan de maximumtemperatuur. In het weekend nog altijd heel warm, maar toch enkele graden minder en meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende hitte breidt stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het Mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte-dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14 tot 19.30 uur. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op druk. Dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden. Stadshaven, dat 10 jaar geleden werd opgericht, beheert de historische dokken op het eilandje en de Scheldekaaien in Antwerpen en zette de voorbije jaren sterk in op orde, veiligheid en netheid. Verwaarloosde schepen verdwenen, het toezicht werd versterkt en ook de waterkwaliteit ging erop vooruit. Er kwam walstroom voor schepen en de jachthavens kregen opnieuw het internationale Blue Flag label. En er kwam een openluchtzwembad bij met het zwemdok aan het Mas. Gisteren stelde Stadshaven ook een nieuw patrouillevaartuig voor. De hybride boot Farus wordt ingeschakeld bij interventies en kan snel overschakelen van een elektrische naar een benzinemotor. Verder worden er dit jaar nog zo'n 1000 riviercruiseschepen verwacht en volgende maand is de stad opnieuw gastheer van de Tallships Races. Stadshaven wil de komende jaren blijven investeren in leven op en rond het water en de band tussen Antwerpen en de stroom versterken. Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap en ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegensvlug toe. Hij stuwt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbebeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Tot vanavond laat blijft het erg warm en vannacht daalt het kwik niet onder 22 graden. Het kan plaatselijk onweren. Morgen is het opnieuw tropisch bij 37 graden en veel zon. En vrijdag komen daar plaatselijk nog een paar graden bij. 39 is dan de maximumtemperatuur. In het weekend nog altijd heel warm, maar toch enkele graden minder en meer kans op regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vakbonden ACV en ACOD hebben actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de Universiteit Antwerpen. Tegen 2030 moet de universiteit 14 miljoen euro besparen door onder andere lagere Vlaamse subsidies. De vakbonden vrezen dat er bespaard zal worden op personeel en opleidingen. Ze klagen vooral over het gebrek aan transparantie en inspraak voor medewerkers en studenten. Volgens hen zouden sommige masteropleidingen kunnen verdwijnen, wat gevolgen heeft voor studenten die dan mogelijk een andere universiteit moeten zoeken. U Antwerpen benadrukt dat de besparingsplannen al maanden besproken worden met faculteiten en departementen en dat ook studenten vertegenwoordigd zijn in het overleg. Gisteren boog de Raad van Bestuur zich over het besparingsvoorstel. Stadshaven, dat 10 jaar geleden werd opgericht, beheert de historische dokken op het eilandje en de Scheldekaaien in Antwerpen en zette de voorbije jaren sterk in op orde, veiligheid en netheid. Verwaarloosde schepen verdwenen, het toezicht werd versterkt en ook de waterkwaliteit ging erop vooruit. Er kwam walstroom voor schepen en de jachthavens kregen opnieuw het internationale Blue Flag label. En er kwam een openluchtzwembad bij met het zwemdok aan het mas. Gisteren stelde Stadshaven ook een nieuw patrouillevaartuig voor. De hybride boot Farus wordt ingeschakeld bij interventies en kan snel overschakelen van een elektrische naar een benzinemotor. Verder worden er dit jaar nog zo'n 1000 riviercruiseschepen verwacht en volgende maand is de stad opnieuw gastheer van de Tall Ships Races. Stadshaven wil de komende jaren blijven investeren in leven op en rond het water en de band tussen Antwerpen en de stroom versterken. Door de aanhoudende hitte breidt Stad Antwerpen de openingsdagen van het zwemdok aan het mas uitzonderlijk uit. Wie toe is aan een frisse duik, kan er deze week ook morgen en vrijdag terecht. Samen met het weekend betekent dat dat er voor het eerst 5 dagen na elkaar gezwommen kan worden in het Bonaparte dok. Normaal is het zwemdok enkel in het weekend open. Het openluchtzwembad is toegankelijk van 14 tot 19.30 uur. Zwemmen is gratis, maar reserveren blijft aangeraden op drukke dagen. De beslissing om extra dagen te openen komt er omdat de temperaturen oplopen tot ruim boven de 35 graden.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 24 juni 2007. Op zondag 24 juni 2007 werd de Antwerpse politiebeurs afgesloten en die had bijna 2000 gegadigden getrokken. In het weekend kon je toen dus naar de jobbeurs en het open deurweekend van de lokale politie van Antwerpen in en rond de politietoren Oudaan. Zowat 350 dossiers werden aangemaakt voor mensen met interesse in een job als inspecteur of agent. Van hen tekenden enkele toen al rechtstreeks in als kandidaat. Het was de eerste maal dat de Antwerpse politie recruteerde via een dergelijke beurs. Niet iedereen zakte uiteraard toen af om zijn of haar droom, de politie te vervoegen, in vervulling te zien gaan. Vooral het mooie zicht over de stad vanuit de opengestelde politierefter op de 13e verdieping trok heel wat gegadigden. Woensdag 24 juni 2009. Op 24 juni 2009 gingen ze het binnenschip beginnen bergen dat een week ervoor gezonken was in de Antwerpse Rooiersluis. De sluis die momenteel volledig vernieuwd wordt. Door het gezonken schip was de sluis geblokkeerd en dat moest natuurlijk heel snel opgelost worden. Schepen bergen, dat was trouwens toen bandwerk. Op dezelfde dag dat het schip naar de bodem ging in de sluis, was er nog een schip gezonken in het vijfde havendok. Dat wrak gingen ze naar boven halen, zo gauw ze klaar waren in de Rooiersluis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: We schrijven de late jaren 80, toen een van 's werelds meest spraakmakende popduo's van de jaren 90, Milli Vanilli, scoort met hun album Girl You Know It's True en de daaruit vloeiende eerste hit. Het verhaal van de band begon nochtans veelbelovend. Rob Pilatus en Fab Marvin, de gezichten van het duo, werden ontdekt door de Duitse muziekproducent Frank Farian. In 1988 brachten ze hun debuutalbum Girl You Know It's True uit, dat wereldwijd een enorm succes werd. Echter, de wereld werd verbijsterd door een onverwachte wending tijdens een MTV live optreden van het R&B-duo. Toen ze het podium betraden, werd hun zorgvuldig verborgen geheim ontrafeld toen hun vocale achtergrondtrack een ongelukkige storing ondervond. Het resultaat was een surrealistisch moment waarop hun hit Girl You Know It's True herhaaldelijk scandeerde Girl You Know, meisje, weet je. Het was een adembenemende onthulling die het publiek vol ongeloof achterliet. Te midden van de chaos sloeg de paniek toe en verliet Milli Vanilli abrupt het podium. De gevolgen van deze rampzalige prestatie strekten zich uit tot ver na het noodlottige moment. Het legde de schokkende waarheid bloot dat alle zang op hun nummers was opgenomen door andere, niet gecrediteerde artiesten. De media-aandacht was meedogenloos en hun eens zo loyale fanbase voelde zich verraden. In een verpletterende wending van de gebeurtenissen werd het duo gedwongen afstand te doen van de Grammy Awards, die ze eerder dat jaar met trots hadden geaccepteerd, wat een pijnlijke ontrafeling van hun carrière markeerde.

klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag. Tussen 11 en 12.

Kom ik naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf, voordat ik weer terugkom in het land.

van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.